0: terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: www.radioommeland.be

Kadar müzik hissediniz. Dit is Radio.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: gesegregeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 3 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.

0: je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be. Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland.
4: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.

0: klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt.

0: De fietsroute Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5:00. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.

0: en eens samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service en aan- en verkoop van tweedehands wagens. De Klerk Automotive, een betrouwbare garage in Blankenbergen. Hansestraat 12 0400 78 33 47 69.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Volgens de provincie-gouverneur van Luik zijn de brandweerlieden in de Hoge Venen er rond middernacht in geslaagd het vuur te omsingelen. De diverse ploegen konden met de hulp van de Duitse brandweer een brandgang afgraven met spades en graafmachines, zodat het vuur er niet voorbij kan. Toch zijn in het noorden en oosten van het getroffen gebied enkele nieuwe, kleinere brandhaarden ontstaan. Voor brandweer en hulpdiensten blijft de situatie dus verraderlijk. De grote natuurbrand woedt al sinds vrijdag. Een verdachte van een gewelddadige verkrachting in Basel in het Waasland is dankzij DNA-onderzoek nu ook gelinkt aan een poging tot doodslag op een vrouw in Temse. Beide feiten dateren uit de eerste helft van 2024. Het gerecht heeft beide dossiers nu kunnen samenvoegen. De verdachte, een man van 40, zal voor beide zaken voor de correctionele rechter moeten komen. In Kabul in Afghanistan heeft zich een zware explosie voorgedaan in een meisjesschool. Volgens de VN zijn zeker 42 kinderen tussen 9 en 14 jaar gewond, van wie sommigen ernstig. Een handgranaat ontplofte er kort na schooltijd. In de betrokken wijk wonen veel gezinnen van eenzelfde etnische groep die in Afghanistan al vaker doelwit was van aanslagen. De politie noemt de oorzaak van de ontploffing nog onzeker. Op het WK hockey in Waver hebben ook de Belgische vrouwen hun tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers leidden nog bij de rust, maar tegenstander Spanje kwam nog op gelijke hoogte. Door de 1-1 delen beide landen nu de leiding met 4 punten uit 2 matchen. Axel Witsel blijft nog even profvoetballer. De ouderdomsdeken van de Rode Duivels zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Girona, de Spaanse club met wie hij afgelopen seizoen degradeerde. Hij tekent nu voor 1 seizoen bij OGC Nice met een optie op een extra jaar. Witsel is 37, hij speelde al in 6 competities, maar nooit eerder in Frankrijk. En Union is een goudhaantje kwijt. De Canadese aanvaller Promise David trekt naar de Premier League. Brighton & Hove Albion neemt David over op huurbasis, maar wel met een verplichte aankoopoptie van zo'n €26 miljoen. Promise David trof voor Union 41 keer raak, waaronder ook het allereerste Champions League doelpunt ooit van de club. Van in de ochtend kans op motregen en een bui. Later vandaag is ook een onweer mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Maximaal tot 21 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

Ze is wel het een en het ander gewend. Dat krijg je als je al jarenlang op straat moet leven. Soms klampt ze mensen aan. Meneer, kunt u me helpen? Weet u waar ik kan overnachten? Het is zo koud en ik kan nergens heen. Maar zonder om te kijken loopt zo'n man dan snel door. Hij steekt de straat over en doet net alsof hij haar niet hoort. Hij voelt zich ongemakkelijk en fluit zenuwachtig maar een liedje. Maar zij geeft het niet op. Opnieuw houdt ze een man aan. Hij blijft staan en bestudeert haar. Ze heeft betraande ogen en haar voeten zitten onder de blaren. Ze kan nauwelijks lopen en toch probeert ze het. Hij vraagt zich af, is er dan niemand die om haar geeft? Is er dan echt niemand die zich om haar bekommert? Hij kan van haar gezicht lezen dat ze het nodige heeft meegemaakt. Van het kastje naar de muur gestuurd. Van instelling naar instelling verhuisd. En nergens konden ze haar opvangen. De man vraagt zich af of iemand daar wel eens bij stilstaat. Voor hem is het zo vanzelfsprekend dat het ieder dag weer een gewone dag in zijn eigen paradijs is. Maar weten we wel hoe anderen zich door het leven moeten worstelen. Het wordt tijd dat we daar eens bij stilstaan. Another day in paradise. Phil Collins.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Er is een deskundige aangesteld naar de zware brand in Sint-Michiels. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Een woning ging volledig in de vlammen op. Ik zat echt in met de buren, al dus nog de eigenaar.
0: Radio Ommeland. 104.9 FM.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Je zonnepanelen weken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Het regionale nieuws.
4: Afgelopen nacht heeft de politie 3 mensen gearresteerd in Middelkerken. De politie zette de achtervolging in na een melding van een verdacht voertuig dat mogelijk te maken had met transmigratie. De politie kreeg hulp van de federale en de omliggende zones Oostende en Westkust. Er werd ook een spijkermat ingezet. Uiteindelijk verloor de bestuurder de controle over het stuur.
5: Met de dood van een Brusselse brandweerman vrijdag tijdens een interventie in het centrum van de stad zal de komende dagen en weken de aandacht weer volop komen te liggen op de onderbemanning en de te krappe financiering van het korps. Die thema's zorgen al het hele jaar door voor wantrouwen tussen mensen op het terrein en de Brusselse beleidsmakers.
4: Samen met Natuurpunt en de stad Antwerpen gaat de provincie takkenbossen plaatsen in de Hollebeek. Die moeten de afvoer van het water vertragen. De omliggende natuur heeft dat water hard nodig, zeker in tijden van droogte. Vorig jaar stond de waterloop volledig droog. De waterloop heeft erg te lijden onder de impact van langdurige droogte, wat de omringende natuur onder druk zet. In de zomer van 2025 stond deze belangrijke waterloop volledig droog.
5: De Sint-Rochus-verlichting, een van de grootste evenementen in Aarschoten, is zaterdagavond veilig verlopen. Bij de traditie wordt heel de stad verlicht met duizenden kaarsen. Door de aanhoudende droogte vroeg burgemeester Gwendoline Rutte aan de deelnemers om erg voorzichtig te zijn. De stad zorgde voor extra brandblussers en stewards, maar er waren geen brandjes. Zo'n 48 personages uit het bekende carnaval van Venetië wandelden zaterdagmiddag in een stijlvolle parade naar het kasteel van Gaasbeek. De traditie ontstond in 2019 om bezoekers op een bijzondere manier te laten kennismaken met het kasteeldomein van Groenenberg en de museumtuin van Gaasbeek. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert nu elk jaar op 15 augustus een Venetiaans zomercarnaval.
3: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag is het overwegend zwaar bewolkt met perioden van regen, soms met een buiig karakter. In de namiddag of vooravond gaat het in het zuidoosten harder en langdurig regenen. Onweer is niet uitgesloten. Vanaf de kust verschijnen er dan bredere opklaringen met maxima tussen de 18 en de 22 graden.
8: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Dit is Radio Ommeland.

0: Duinkerke. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Vetor Poorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetor Poorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetor Poorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 7 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Volgens de provincie-gouverneur van Luik zijn de brandweerlieden in de Hoge Venen er rond middernacht in geslaagd het vuur te omsingelen. De diverse ploegen konden met de hulp van de Duitse brandweer een brandgang afgraven met spades en graafmachines, zodat het vuur er niet voorbij kan. Toch zijn in het noorden en oosten van het getroffen gebied enkele nieuwe, kleinere brandhaarden ontstaan. Voor brandweer en hulpdiensten blijft de situatie dus verraderlijk. De grote natuurbrand woedt al sinds vrijdag. Een verdachte van een gewelddadige verkrachting in Basel in het Waasland is dankzij DNA-onderzoek nu ook gelinkt aan een poging tot doodslag op een vrouw in Temse. Beide feiten dateren uit de eerste helft van 2024. Het gerecht heeft beide dossiers nu kunnen samenvoegen. De verdachte, een man van 40, zal voor beide zaken voor de correctionele rechter moeten komen. In Kabul in Afghanistan heeft zich een zware explosie voorgedaan in een meisjesschool. Volgens de VN zijn zeker 42 kinderen tussen 9 en 14 jaar gewond, van wie sommigen ernstig. Een handgranaat ontplofte er kort na schooltijd. In de betrokken wijk wonen veel gezinnen van eenzelfde etnische groep die in Afghanistan al vaker doelwit was van aanslagen. De politie noemt de oorzaak van de ontploffing nog onzeker. Op het WK hockey in Waver hebben ook de Belgische vrouwen hun tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers leidden nog bij de rust, maar tegenstander Spanje kwam nog op gelijke hoogte. Door de 1-1 delen beide landen nu de leiding met 4 punten uit 2 matchen. Axel Witsel blijft nog even profvoetballer. De ouderdomsdeken van de Rode Duivels zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Girona, de Spaanse club met wie hij afgelopen seizoen degradeerde. Hij tekent nu voor één seizoen bij OGC Nice met een optie op een extra jaar. Witsel is 37, hij speelde al in 6 competities, maar nooit eerder in Frankrijk. En Union is een goudhaantje kwijt. De Canadese aanvaller Promise David trekt naar de Premier League. Brighton & Hove Albion neemt David over op huurbasis, maar wel met een verplichte aankoopoptie van zo'n 26 miljoen euro. Promise David trof voor Union 41 keer raak, waaronder ook het allereerste Champions League doelpunt ooit van de club. Van in de ochtend kans op motregen en een bui. Later vandaag is ook een onweer mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Maximaal tot 21 graden.
5: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Leukste radio uit de regio met de tofste classics en heel wat lokale informatie. Daarom luister je elke dag weer naar Radio Ommeland. Van harte welkom.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Geen grote publiekstrekkers, wel artiesten die aan de vooravond van hun doorbraak staan. En veel regionaal talent. Schoolfestival onderscheidt zich hiermee met de 11e edities. Het schoolfestival wil publiek dringen, laten ontdekken. We werken mee aan levendige live scène in Turnhout.

Ik weet niet waar je bent en wat je nu doet. Het lijkt wel alsof je verdwaald bent in een land ver weg van hier. En hoe ik ook zoek, ik kom maar niet dichter in de buurt van jou. Het is alsof jij voor mij op de vlucht bent geslagen zonder kompas en zonder reisdoel. En toch heb ik het gevoel dat je me nodig hebt op die vlucht. Want die ene noodkreet die ik van je heb gekregen, neem ik serieus. Je boodschap was vaag, maar net duidelijk genoeg om te laten zien hoe serieus je bent. Je hebt me nodig, zei je. Daarom zoek ik stad en land af om je te vinden. Ik neem alle obstakels die maar te bedenken zijn. Ik ga door diepe dalen over hoge pieken op weg naar jou. Wat zou er toch gebeurd zijn met jou? Vraag ik me voortdurend af. Of is dit maar een boze droom? Het antwoord op die vraag weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik zo snel mogelijk bij jou moet zijn om je te helpen. Dus ik ga maar door, altijd onderweg. Nog één rivier die ik moet oversteken. Nog één brug te ver. Om met het schip dat ik al achter me had verbrand, uiteindelijk bij jou uit te komen. Als ik dat doel eerst maar eens bereik, want eenmaal die grens bereikt, kan ik alles aan en vind ik jou. Dan heb ik jou eindelijk weer in mijn armen. Maar dan moet ik wel eerst die grens weten op te zoeken. America met The Border.

Brabant. De radio voor Brugge en omstreken. La pendule fait.

0: 60 jaar muziek elke dag weer passeren. Hier de hits van het heden, maar zeker ook van het verleden.
1: 104.9 FM.
0: Goedemorgen Brugge en goedemorgen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
6: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
7: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
8: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
5: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service en aan- en verkoop van tweedehands wagens. De Klerk Automotive, een betrouwbare garage in Blankenbergen. Hansestraat 12 0400 78 33 47 69.
9: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
10: Het regionale nieuws.
5: In de Zwartzusterstraat in Antwerpen hebben onbekenden afgelopen nacht vuurwerk tot ontploffing gebracht tegen een voordeur. Er vielen geen gewonden, maar er is wel een onderzoek opgestart. Onbekenden hadden cobra-vuurwerk tot ontploffing gebracht tegen de voordeur van de woning in die straat.
11: Precies één maand na de dodelijke brand in het Oxygebouw in Brussel liggen de werkzaamheden aan het voormalige muntcentrum nog steeds stil. De oorzaak van de ramp is nog niet bekend. Het arbeidsauditoraat is nog bezig met het onderzoeken, maar de vier overleden werknemers van Antime Metal in Alke zijn alvast nergens in de fout gesteld.
12: De gemeente Zwalm laat op 24, 25 en 26 augustus essen rooien aan de Gaverstraat. Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor het verkeer. Heel wat bomen zijn door essentaksterfte en stormschade afgestorven of instabiel geworden en worden daarom verwijderd. Automobilisten volgen tijdens de werken een plaatselijke omleiding via de Saxenboomstraat en de Beerlegemse baan. Wie de komende weken langs het strand van Oostende wandelt, maakt steeds meer kans om een zeehond te spotten. De zeehondenpopulatie voor onze kust herstelt zich geleidelijk, waardoor de dieren vaker uitrusten op het strand, een golfbreker of een zandbank. De stad vraagt bezoekers om minstens 30 meter afstand te houden. Een rustende zeehond kan meerdere dagen op het droge blijven om te zonnen en op kracht te komen.
13: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag is het overwegend zwaar bewolkt met perioden van regen, soms met een buiig karakter. In de namiddag of vooravond gaat het in het zuidoosten harder en langdurig regenen. Onweer is niet uitgesloten. Vanaf de kust verschijnen er dan breder opklaringen met maximaal tussen de 18 en de 22 graden.
13: Radio Ommeland.
15: Ommeland.
13: De radio voor Brugge en omstreken.

0: info@radioommeland.be. En wij bespreken graag hoe we jouw organisatie kunnen bijstaan. www.radioommeland.be voor de website waar je ons kan contacteren. En dus ook via e-mail info@radioommeland.be.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge? Nou,

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De lokale politie van de regio Turnhout neemt opnieuw deel aan de zomerbobcampagne. Sinds de start controleerden ze al 4.365 bestuurders. 99% van hen bleek nuchter achter het stuur te zitten.
2: Ommeland.
3: Is dat voor regio Brugge?

Goedemorgen, lig je nog in je bed? Het is misschien het moment om op te staan met de fijnste classics van Radio Ommeland op 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Welkom allemaal, dit is nog het ochtendblok tot 10 uur.

0: 073 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Volgens de provincie-gouverneur van Luik zijn de brandweerlieden in de Hoge Venen er rond middernacht in geslaagd het vuur te omsingelen. De diverse ploegen konden met de hulp van de Duitse brandweer een brandgang afgraven met spades en graafmachines, zodat het vuur er niet voorbij kan. Toch zijn in het noorden en oosten van het getroffen gebied enkele nieuwe, kleinere brandhaarden ontstaan. Voor brandweer en hulpdiensten blijft de situatie dus verraderlijk. De grote natuurbrand woedt al sinds vrijdag. Een verdachte van een gewelddadige verkrachting in Basel in het Waasland is dankzij DNA-onderzoek nu ook gelinkt aan een poging tot doodslag op een vrouw in Temse. Beide feiten dateren uit de eerste helft van 2024. Het gerecht heeft beide dossiers nu kunnen samenvoegen. De verdachte, een man van 40, zal voor beide zaken voor de correctionele rechter moeten komen. In Kabul in Afghanistan heeft zich een zware explosie voorgedaan in een meisjesschool. Volgens de VN zijn zeker 42 kinderen tussen 9 en 14 jaar gewond, van wie sommige ernstig. Een handgranaat ontplofte er kort na schooltijd. In de betrokken wijk wonen veel gezinnen van eenzelfde etnische groep die in Afghanistan al vaker doelwit was van aanslagen. De politie noemt de oorzaak van de ontploffing nog onzeker. Op het WK hockey in Waver hebben ook de Belgische vrouwen hun tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers leidden nog bij de rust, maar tegenstander Spanje kwam nog op gelijke hoogte. Door de 1-1 delen beide landen nu de leiding met 4 punten uit 2 matchen. Axel Witsel blijft nog even profvoetballer. De ouderdomsdeken van de Rode Duivels zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Girona, de Spaanse club met wie hij afgelopen seizoen degradeerde. Hij tekent nu voor 1 seizoen bij OGC Nice met een optie op een extra jaar. Witsel is 37, hij speelde al in 6 competities, maar nooit eerder in Frankrijk. En Union is een goudhaantje kwijt. De Canadese aanvaller Promise David trekt naar de Premier League. Brighton & Hove Albion neemt David over op huurbasis, maar wel met een verplichte aankoopoptie van zo'n €26 miljoen. Promise David trof voor Union 41 keer raak, waaronder ook het allereerste Champions League doelpunt ooit van de club. Van in de ochtend kans op motregen en een bui. Later vandaag is ook een onweer mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Maximaal tot 21 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

We weten allebei maar al te goed dat het eigenlijk helemaal niet kan. Dat het verkeerd is wat we doen. Maar ja, we kunnen niet anders. Onze liefde is gewoon veel te sterk om er tegen te vechten. We kunnen het nu niet meer laten afkoelen. Elke dag zien we elkaar stiekem in een café hier in de buurt. Elke avond om 6:30 is het vaste prik. Dan weet ik dat zij er zit. We genieten dan van het uurtje dat we bij elkaar kunnen zijn. We houden elkaars handen vast. We praten wat. We maken voorzichtig al wat plannen. En ondertussen zorgen we ervoor dat de jukebox alleen maar onze favoriete liedje speelt. We weten wel dat we extra voorzichtig moeten zijn. We hebben allebei zo onze verplichtingen, zeg maar. Daarom mogen we ook niet al te veel verwachten van wat we hebben. Maar ja, we kunnen niet meer terug. En daarom zitten we hier in dit café avond aan avond. Een uurtje is alweer bijna voorbij. We moeten ieder onze eigen weg weer gaan. Zij naar haar huis, ik naar het mijne. Het doet pijn om haar in haar eentje weg zien te lopen. Maar het is niet anders. Eén ding houdt me op de been. Morgenavond, zelfde tijd, zelfde plek, dan zie ik haar weer. En zo zal het voorlopig wel blijven. Met mij en mevrouw Jones. Me en Mrs. Jones. Billy Paul.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Op de Konijnenwei in Antwerpen, vlakbij het Justitiepaleis, is een grasbrand uitgebroken. De brand zorgde voor behoorlijk wat rookontwikkeling, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet.

104.9, dit is Radio Ommeland. Waar je ook bent, thuis of op het werk al. Ochtendblok houdt je gezelschap. Misschien ben je thuis en ben je op zoek naar werk.

Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soep.

0: Pafsprak. Vetorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
2: Het is deze week 15 jaar geleden dat Pukkelpop werd getroffen door een zware storm. In 2011, op de eerste festivaldag, trok een hevig onweer over het terrein. Er vielen 5 doden en 140 festivalgangers raakten gewond. 15 jaar later zit de storm nog bij veel mensen in het geheugen.
3: Wie in de Kempen asbest heeft zitten in leiding, isolatie of vloerbedekking kan nog maar enkele weken aanspraak maken op een subsidie van 50% voor de professionele verwijdering ervan. Sinds de intercommunale IOK en afvalorganisatie OFAM het project startte in 2020 zijn er al zo'n 1000 subsidies uitbetaald, maar over een paar weken loopt het project af. Door een technisch probleem met de seininrichting kunnen er sinds 6:20 geen treinen rijden tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. Dat meldde spoornetbeheerder Infrabel. Eerder was er enkel hinder voor het treinverkeer tussen Puurs en Sint-Niklaas, maar het probleem met de seininrichting is intussen uitgebreid. Technisch personeel van Infrabel is ter plaatse om het probleem op te lossen.
2: Bij een fruitboer in Bekkevoort mochten klanten in het weekend zelf appels en peren komen plukken. Voor een klein prijsje mogen ze het fruit mee naar huis nemen. De actie kwam er omdat een groot deel van de appel- en perenoogst in het bedrijf door een zware hagelbui beschadigd raakte. Het fruit is niet mooi genoeg om te verkopen in de supermarkt. Op deze manier gaat de oogst toch niet verloren.
1: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Vandaag is het overwegend zwaar bewolkt met perioden van regen, soms met een buiig karakter. In de namiddag of vooravond gaat het in het zuidoosten harder en langdurig regenen. Onweer is niet uitgesloten. Vanaf de kust verschijnen er dan breder opklaringen met maxima tussen de 18 en de 22 graden.
1: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: wil zijn.
1: Tonne Classics hebben we hier bij ons klaarzitten om op jou af te vuren. We doen het 1 bij 1, ook in het ochtendblok bij Radio Ommeland. Welkom en geniet mee van al die herinneringen.
2: Stadsradio, Nieuwsflits.
3: Soms is het moeilijk om een parkeerplaatsje te vinden in de Dorpsstraat en de Kerkstraat van Londerzeel in Klein-Brabant. En Vlaams-Brabant doel ik. Dat komt omdat veel wagens er lang parkeren en de beschikbare plaatsen beperkt zijn. Daarom voert de gemeente Londerzeel vanaf 1 september een proefproject met kort parkeren in.

0: Ommeland. www.radioommeland.be.
1: Goedenavond, dit is het nieuws.
2: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
1: Alle soldaten overal op aarde.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 9 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In Menen in West-Vlaanderen woedt een hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Er is een grote rookpluim te zien. De brand is vannacht ontstaan rond 4 uur op een verzamelplaats voor oud elektro. Mogelijk is een batterij beginnen branden. Er zijn geen gewonden. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het kan dagen duren voor de brand helemaal geblust is. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter onder meer deze intro.

0: De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard is 77 jaar geworden. Zwaar bewolkt met periode van regen vandaag. Het kan tot 20 graden worden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 22 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Aan de voormalige papierfabriek De Nijer in Willebroek, een historische sterk verontreinigde site, wordt vervuilde grond voortaan ter plaatse gesaneerd, zonder dat ze eerst moet worden uitgegraven en afgevoerd. Daar moeten twee proefopstellingen van het Europese Life Faster project voor zorgen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de planken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Tom Broeks, of Boeks bedoel ik uit Mol, wordt de nieuwe directeur van de welzijnsvereniging Sint Anna. Deze organisatie bouwt in Herentals het gelijknamige woonzorgcentrum uit. Er waren 20 kandidaten voor deze job. Boeks verdiende zijn sporen in de internationale bedrijfswereld.

0: gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaal kroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: Boeren kunnen opnieuw terecht in de suikerfabriek van Tiene om water te halen. Daarmee kunnen ze hun akkers besproeien, nu ze door de droogte spaarzaam moeten omspringen met water. We hebben elke dag tot 1 miljoen water beschikbaar, zegt Jan Engels van Tiense Suiker.
6: Nico Jassica uit Schilde is afgelopen weekend slachtoffer geworden van dansende dieven. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen en bevestigt hij aan onze redactie. Met een afleidingstruc, een dansje, slaagde een duo erin om zijn dure Rolex te ontvreemden. Ik merkte het pas toen ik mijn horloge wilde uitdoen om te douchen, zo vertelt Nico.
5: In het natuurgebied de Beemde in Landen heeft een wandelaar een zeldzaam insect ontdekt. Het gaat om de zwarte zangcicade. Een insect dat eigenlijk thuis hoort in Zuid-Europa. Maar de voorbije jaren waren er al enkele waarnemingen in de regio, vooral in Nederlands Limburg. De zwarte zangcicade maakt een opvallend sissend geluid. Door de klimaatverandering bestaat de kans dat hij steeds vaker zal voorkomen. De 20-jarige Jarno Widar zal vanaf zaterdag voor het eerst deelnemen aan een grote ronde. Hij krijgt een plaats in het achttal van Lotto Intermarché. Hij koerste nooit eerder langer dan 8 dagen na elkaar. Hij kan vooral heel veel bijleren, zegt ploegleider Mario Aert.
6: Convert Courses, de elitekoers voor dames in Kortrijk, keert nu vrijdag na een jaar pauze terug. De pauze kwam er nadat de organisatie zijn partner kwijt was, Keurne Brussel Keurne. Het nieuwe concept moet er een echt volksfeest van maken in Kortrijk. Onder meer Elisa Balsamo, Marta Lach en Lucinda Brand zullen vrijdag om 2 uur aan de start staan in Kortrijk.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag is het overwegend zwaar bewolkt met perioden van regen, soms met een buiig karakter. In de namiddag of vooravond gaat het in het zuidoosten harder en langdurig regenen. Onweer is niet uitgesloten. Vanaf de kust verschijnen er dan breder opklaringen met maxima tussen de 18 en de 22 graden.
9: Welkom.

Ik voel me als Romeo die tot bloedens toe verslagen is. Maar denk niet dat ik mijn wonden laat zien aan anderen. Ach, het zijn maar woorden en schelden doet geen pijn. Ik krabbel me weer overeind. Tenminste, dat zeg ik maar tegen mezelf. Maar de werkelijkheid is dat het onafgebroken grauw en grijs is sinds jij bij me weg bent gegaan. Het regent onafgebroken en langzamerhand verzuip ik in die stormvloed. Nu ben ik altijd een echte vechter geweest. Maar nu denk ik toch echt de strijd maar op te gaan geven. Kijk, ik had natuurlijk wel het oude liedje afgemaakt van Ik hou van jou. Maar ik kan geen liefdesliedje meer zingen en het ook echt menen. Misschien heb ik er zelf wel naar gemaakt, maar zo ben ik nu eenmaal. Ik bekijk de foto's die je hebt achtergelaten. Herinneringen aan een heel ander leven. Sommige foto's maakten ons aan het lachen, andere aan het wenen. Maar ik heb ook nog die ene foto waardoor jij mij hebt moeten verlaten. Ach, was die ene foto nu maar nooit gemaakt, was ik nu maar nooit in de verleiding getrapt. Maar ja, ik ben nu eenmaal een man en zulke dingen gebeuren dan gewoon. En dus ben jij ook je eigen weg gegaan. Hoe voelt dat nu als hij je omhelst en als hij de woorden zegt die ik eigenlijk zou willen zeggen? Kunnen we het nu echt niet nog een keer proberen? Ik zal al mijn leugens en mijn bedrog bij het vuilnis zetten en opnieuw beginnen, zolang het maar met jou is. Want ik blijf van je houden, voor eens en altijd. Bon Jovi met

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
4: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be.
3: Euroshop.
5: Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
3: Euroshop.
6: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
7: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: In Menen in West-Vlaanderen woedt een hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Er is een grote rookpluim te zien. De brand is vannacht ontstaan rond 4 uur op een verzamelplaats voor oud elektro. Mogelijk is een batterij beginnen branden. Er zijn geen gewonden. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het kan dagen duren voor de brand helemaal geblust is. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter onder meer deze intro.

0: De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard is 77 jaar geworden. Zwaar bewolkt met periode van regen vandaag. Het kan tot 20 graden worden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 22 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. In Nederland is een minderjarige jongen uit België opgepakt omdat hij in IJsden in Limburg een buschauffeur heeft mishandeld. Samen met een andere persoon schopte en sloeg hij het slachtoffer toen ze niet voor hun busrit wilden betalen. De daders sloegen op de vlucht. Enkel de jonge Belg kon nog gearresteerd worden.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead.

24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Madonna is met 11 nominaties de grootste kanshebber bij de MTV Video Music Awards. Dat maakte de zender bekend. Daarmee verslaat de 68-jarige Queen of Pop zelfs Taylor Swift, die met 9 nominaties voor de muziekprijzen volgt.

De serie Korte Moppen. Waarom kan een ei niet bevriezen? Omdat er een dooier in zit. Ik hou van haar. Daarom laat ik het groeien. Waarom gooit een dom blondje tijdens een spelletje de dobbelsteen tegen het plafond? Wie het hoogst gooit, mag beginnen. Ben je krantenverkoper? Ik kom de krant opzeggen. Begint u maar.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De landelijke gilden van Loo, Pillink, Hoven, Noordschoten en Reningen hebben een topeditie van de fietshappening Het Vijfde Wiel georganiseerd. Zo'n 3500 fietsers namen deel aan deze 31e editie en 1400 mensen schoven in de avond aan voor een barbecue.

compact en eens samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's

0: 30 47 69.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan het recht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
4: Euroshop. André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
7: Het regionale nieuws.
8: De visvijver op het Olmenhof in Herk de Stad wordt in september gerenoveerd om het waterprobleem structureel op te lossen. Het snip zal verwijderd worden en de zijkanten zullen hoger gemaakt worden. De vissen worden daarvoor afgevist en herplaatst naar bevriende visclubs of naar het Albertkanaal.
9: In Lokeren heeft een man nog net op tijd zijn auto kunnen parkeren voor hij begon te branden. De wagen brandde volledig uit. Gelukkig raakte niemand gewond. Hij kon hem dus nog net aan de kant zetten en uitstappen. En meteen daarna brak er vuur uit. Toen de brandweer aankwam, stond de wagen volledig in brand. Het is niet duidelijk wat er precies is fout gelopen. Het einde van de Tweede Wereldoorlog bracht in België een verrassende vorm van migratie. In de zomer van 1946 scheepten in Antwerpen 413 vrouwen in op de Lady Rodney, op weg naar Canada en hun geliefde Canadese soldaat. Weinigen van die mooie gezichtjes zouden nog terugkeren. De Duitse kogels hadden hen niet geraakt, de pijlen van Cupido eerder wel.
10: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een grote stap voor sous-chef Tuur Mertens van sterrenrestaurant Est in Heverlee. De jonge kok uit Geel mag zich opmaken voor de finale van de Eerste Kok van België 27. Een van de meest prestigieuze culinaire wedstrijden van het land. Op 15 november neemt hij het Gentse op tegen vier andere finalisten.

grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Charles Spencer, de broer van de verongelukte Britse prinses Diana, zal binnenkort een boek uitbrengen over het leven van zijn zus vanuit zijn perspectief. Dat kondigde hij dinsdag aan, bijna 29 jaar na haar overlijden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via Bechamel. Bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
4: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In Menen in West-Vlaanderen woedt een hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Er is een grote rookpluim te zien. De brand is vannacht ontstaan rond 4 uur op een verzamelplaats voor oud elektro. Mogelijk is een batterij beginnen branden. Er zijn geen gewonden. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het kan dagen duren voor de brand helemaal geblust is. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter onder meer deze intro.

0: De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard is 77 jaar geworden. Zwaar bewolkt met periode van regen vandaag. Het kan tot 20 graden worden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 22 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Voor de visserijfeest in Zeebrugge mocht het voor Elie van der Snikt, zeefrank zaakvoerder van het werfje, net iets meer zijn. De ondernemer heeft voor een blauw windtonijn van maar liefst 270 kilogram gezorgd. De gigantische vis werd ter plaatse live versneden. Het was moeilijk om de vis tot hier te krijgen.

rood zit ze al aan het einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Toen is mijn wereld volledig ingestort, zegt nog Inne. Ze had met succes tegen borstkanker gevochten, maar de ziekte had nog een effect. Door de chemotherapie was haar voorraad eicellen gedecimeerd, waardoor het moeilijk zou worden om een kindje te krijgen. En zelfs een hormoonbehandeling bracht geen soelaas. De oplossing een eicel van een donor, maar toen kwam er een nieuwe wet die verbiedt dat donoren anoniem blijven. En toen kreeg Inne een mail van het fertiliteitscentrum van het UZ van Gent. Er zijn nog onvoldoende vrouwen die een eicel afstaan, dus is er misschien geen match meer voor mij.

Ik sluit mijn ogen voor even maar en in een flits is het weer voorbij. Ik zie dingen voorbij gaan als in een droom. Ik zie de mooiste dingen, maar het is voorbij voor ik het weet. Het is hetzelfde oude liedje. We zijn gewoon maar een druppel in een eindeloze zee. We zijn slechts zandkorrels op de grond. Maar we willen dat niet zien. We denken dat we groter zijn dan we in werkelijkheid zijn. Want we kunnen ons wel uitsloven, maar uiteindelijk eindigen we allemaal hetzelfde. Er is niets dat voor eeuwig is, behalve de aarde en de hemel. We glijden langzaam weg, ieder op zijn eigen tijd. En al zouden we het tijd, en al zouden we het willen, er is niets en niemand die ons van dat einde afhoudt.

0: Ommeland.
1: Hi there, it's Gloria Gaynor.
2: Hello, I'm Phil Collins.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, this is Lionel Richie.
5: Hi, this is Stevie Nicks.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: De grootste hits aller tijden.
8: Stadsradio Nieuwsflits.
9: De stad Sint-Ruiden heeft het terras van bakkerij Van Grootloon op het Heilig Hartplein volledig laten ontruimen. Dat gebeurde na verschillende waarschuwingen rond overtredingen van terrasregels. De terrasspullen liggen ter bewaring in het Truinse stadshuis.

0: mooie oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: Het risico op een grote brand in Limburgs veengebied, zoals in de vallei van de Zwarte Beek, is kleiner dan op de Hoge Venen. Dat komt door ingrepen van afgelopen jaren om water beter vast te houden, maar ook doordat het veen in de Zwarte Beek gevoed wordt door grondwater. Maar het risico is nooit helemaal weg, waarschuwt Natuurpunt.
6: In het Godshuis in Sint-Laurijns starten onlangs de kunsten 14-daagse postuum herkend. Sociotijd 9980 brengt er werken samen van 17 overleden kunstenaars uit de Meetjeslandregio. De tentoonstelling loopt van 15 tot en met 30 augustus en wordt aangevuld met optredens, debatten, performances en live kunst.
5: De enige blusvliegtuigen die in België stonden zullen niet langer gestald worden op het vliegveld van Zwartberg. Het huurcontract voor de opslagplaats is opgezegd en de vliegtuigen verhuizen naar het buitenland voor onderhoud en bewaring. Maar België kan wel nog altijd een beroep doen op onze vliegtuigen, ook voor opleidingen van piloten, benadrukt de CEO van het bedrijf dat onze vliegtuigen beheert.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Voel de muziek van de jaren 80 en 90.
4: Radio Ommeland.

Elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Frederik Drapier, de zaakvoerder van restaurant Clash in Merchtem in Vlaams-Brabant, is het slachtoffer geworden van een brutale overval aan zijn woning in Bemmel. Dat bevestigt parket Halle-Vilvoorde. De overval werd opgenomen op beveiligingscamera's. De feiten dateren al van de nacht van 16 op 17 augustus. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe twee overvallers wachten tot Frederik zijn brommer parkeert om toe te slaan. Hij probeert zich nog te verdedigen, maar raakte enkele minuten buiten bewustzijn.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het is nog verre toekomstmuziek met een horizon 2035. Maar AZ Rivierland plant een nieuwe campus rond de N16. Misschien wel in puur Sint-Amans. Het gemeentebestuur onderzoekt daar twee opties op vraag van AZ Rivierland. Uitspraken doen over deze nieuwe locaties is nog lang voorbarig, zegt algemeen directeur Bart van Bree.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch. Of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart. Met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
5: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
6: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
7: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: Clement van den Kerkhoven krijgt de titel van Prins van België. Prins Laurent heeft hem officieel erkend als een zoon met Wendy van Wanten. Koning Filip moet die erkenning nog goedkeuren met een koninklijk besluit, maar heeft al gezegd dat hij dat zal doen. Clement krijgt geen dotatie. Hij kan wel erven van zijn vader en zijn familienaam van Saxen-Coburg aannemen. Clement is 26. De vakbonden zijn bezorgd over de aanpak van agressie bij de lijn. Amper 3 medewerkers verwerken er de meldingen, terwijl er elk jaar zo'n 2000 gevallen zijn. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verwachten mogelijk nog meer werk voor die 3 mensen. Nu controleurs met bodycams mogen werken. Bevoegd minister De Ridder verwerpt de kritiek. In Bretagne zijn 16 mensen gewond geraakt toen een tribune aan het kasteel van Bienassy instortte. Dat gebeurde net voor een licht- en geluidsshow zou beginnen. 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Op de tribune zaten zo'n 100 toeschouwers. De show werd afgelast. Het parket onderzoekt de oorzaak van de instorting. Iran dreigt met aanvallen in het zuidoosten van Europa als de Amerikaanse president Trump de oorlog opnieuw laat escaleren. Dat schrijft de Financial Times. Teheran noemt Bulgarije en Cyprus als mogelijke doelwitten. In Bulgarije kunnen Amerikaanse vliegtuigen terecht op een luchtmachtbasis om bij te tanken. Op Cyprus is in maart al een Britse luchtmachtbasis geraakt door een Iraanse drone. Iran overweegt ook aanvallen op onderzeese glasvezelkabels in de straat van Hormuz. Rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. Hij viel 10 minuten voor het einde in tijdens de heenwedstrijd van de Champions League barrages tegen Lyon. Fenerbahçe bleef steken op 1-1. Luis Openda bracht Lyon op voorsprong. Mason Greenwood maakte gelijk. Volgende week woensdag vindt de terugwedstrijd plaats op Franse bodem. We krijgen bewolkt weer met af en toe een bui en mogelijk ook een donderslag. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen blijft het wisselvallig.
10: Radio Ommeland.
11: Ommeland. Ommeland.

beloof me dat je niet boos op me wordt, pa, zegt ze voorzichtig. Ze haalt nog eens diep adem en aarzelt even. Ze weet zeker dat haar vader het niet leuk vindt wat ze hem gaat vertellen, maar ze zit niets anders op. Hij ziet zijn dochter eigenlijk nog steeds als het kleine meisje dat hij moest beschermen tegen de buitenwereld. Maar ja, kleine meisjes worden groot, ook al gaat dat bij de een wat sneller dan bij de ander. Toen ze een paar maanden geleden voor het eerst met een jongen thuis kwam, was haar vader daar absoluut niet blij mee. Hij had haar zelfs nog gewaarschuwd. Maar ja, welk tienermeisje luisterde nu naar de adviezen van haar vader? En nu heeft ze zich met die jongen in nesten gewerkt. Het gebeurde zomaar, zonder dat ze erbij nadachten. Ineens was ze zwanger. Het kindje dat je gaat krijgen wordt ons kindje, had haar vriend onmiddellijk beloofd. Hij vroeg haar zelfs ten huwelijk, zodat ze na de geboorte een echt gezinnetje zouden kunnen zijn. Ze zag er als een berg tegenaan, maar tegelijkertijd vertrouwde ze erop dat het uiteindelijk allemaal wel mee zou vallen met zo'n kleine erbij. Haar vriendinnen vonden het maar niet. Laat die jongen, je bent nog veel te jong om nu al te trouwen en een gezinnetje te beginnen, hadden ze gezegd. Het had haar onzeker gemaakt en nu staat ze voor het moeilijkste moment in haar leven. Ze moet haar vader alles vertellen over de jongen met wie ze gaat trouwen en over de baby die ze krijgt, die ze per se zelf wil opvoeden. Ze zucht nog eens en kijkt haar vader diep in de ogen. Zo zelfverzekerd mogelijk zegt ze: pa, ik moet je iets belangrijks vertellen. En begin alsjeblieft niet meteen met het afsteken van een van die preken van je. Papa, don't preach, Madonna.

Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De Salk Turbo Task Force heeft 13 nieuwe projecten goedgekeurd. Goed voor bijna 26 miljoen euro aan investeringen in Limburg. Maar hoe lang kan het nog? Want Europese steun waarop heel veel projecten rekenen staat momenteel onder druk. Radio.

0: kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Viniest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Het regionale nieuws.
0: Over een weekje gaat het totaalspektakel Jekyll and Hyde van Festivaria in première aan het Donkmeer in Berlaren. Tijdens een open repetitie kwamen vrijdagavond al voor het eerst de hoofdcast, het ensemble, een 100-tal figuranten en het 17-koppige live orkest samen op de grote scene. De komende dagen worden de laatste details afgerond. In Vichten bij Ansegem is een vrachtwagen met een kraan tegen een spoorwegbrug gereden. Het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde lag daardoor een klein uur stil. Infrabel roept truckers nogmaals op om hun lading goed te controleren.
3: De Brusselse drinkwatermaatschappij Vivacqua houdt de debiet van de Maas nauwlettend in de gaten. Vivacqua heeft zijn belangrijkste productie zitten in Telfair bij Namen. Die zet water van de Maas om in drinkwater voor heel Brussel. Als het debiet daar onder een bepaalde drempelwaarde komt, kan de Waalse overheid productiebeperkingen opleggen. En dat terwijl de vraag naar drinkwater net nu ontzettend hoog is.
4: Vanaf dinsdag 25 augustus voert aannemer APK in opdracht van de stad Isegem onderhoudswerken uit in de Leenstraat. Tijdens de werken, die duren tot eind november, is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Met de werken wil de stad de toestand van de rijbaan en de fietspaden in de Leenstraat grondig aanpakken.
2: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vandaag verschijnen er vanaf de kust wat meer bredere opklaringen, maximaal tussen 18 en 22 graden. Vanavond blijft het nog redelijk lang regenen in de gebieden ten zuiden van Sambre Maas, met vooral in de provincie Luxemburg veel neerslag. S'nachts wordt het wisselend bewolkt met soms brede opklaringen, minimaal tussen de 13 en de 18 graden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De politiezone Rivierenland heeft op verschillende plaatsen alcohol- en drugscontroles gehouden. 3 bestuurders moesten hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. 2 van hen kwamen nog terug van Tomorrowland.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
0: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse head spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Clement van den Kerkhoven krijgt de titel van Prins van België. Prins Laurent heeft hem officieel erkend als een zoon met Wendy van Wanten. Koning Philippe moet die erkenning nog goedkeuren met een koninklijk besluit, maar heeft al gezegd dat hij dat zal doen. Clement krijgt geen dotatie. Hij kan wel erven van zijn vader en zijn familienaam van Saxen-Coburg aannemen. Clement is 26. De vakbonden zijn bezorgd over de aanpak van agressie bij de lijn. Amper 3 medewerkers verwerken er de meldingen, terwijl er elk jaar zo'n 2000 gevallen zijn. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verwachten mogelijk nog meer werk voor die 3 mensen. Nu controleurs met bodycams mogen werken. Bevoegd minister De Ridder verwerpt de kritiek. In Bretagne zijn 16 mensen gewond geraakt toen een tribune aan het kasteel van Bienassy instortte. Dat gebeurde net voor een licht- en geluidsshow zou beginnen. 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Op de tribune zaten zo'n 100 toeschouwers. De show werd afgelast. Het parket onderzoekt de oorzaak van de instorting. Iran dreigt met aanvallen in het zuidoosten van Europa als de Amerikaanse president Trump de oorlog opnieuw laat escaleren. Dat schrijft de Financial Times. Teheran noemt Bulgarije en Cyprus als mogelijke doelwitten. In Bulgarije kunnen Amerikaanse vliegtuigen terecht op een luchtmachtbasis om bij te tanken. Op Cyprus is in maart al een Britse luchtmachtbasis geraakt door een Iraanse drone. Iran overweegt ook aanvallen op onderzeese glasvezelkabels in de straat van Hormuz. Rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. Hij viel 10 minuten voor het einde in tijdens de heenwedstrijd van de Champions League barrages tegen Lyon. Fenerbahçe bleef steken op 1-1. Luis Openda bracht Lyon op voorsprong. Mason Greenwood maakte gelijk. Volgende week woensdag vindt de terugwedstrijd plaats op Franse bodem. We krijgen bewolkt weer met af en toe een bui en mogelijk ook een donderslag. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen blijft het wisselvallig.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De directe omgeving van de Grote Markt in Herentals was de verzamelplaats voor een heel uiteenlopend publiek. Want dan vond de vierde editie van het technofestival Concrete plaats. Terwijl de negende zomerbeurs verzamelaars van Elvis en more rock'n'roll liefhebbers bekoort.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De iconische boekenreeks Assouline komt voor het eerst naar België. Samenwerking met Concept Store Must Have lanceert het Knokke de Zoete. Een luxueuze koffietafelboek dat de mooiste plekken en gewoontes in de mondaine badstad in beeld brengt.

Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Een 40-jarige man uit Temse die verdacht wordt van de verkrachting van een 35-jarige vrouw uit Basel is na DNA-onderzoek ook gelinkt aan de poging tot doodslag op Luna, 26 jaar, in Temse. Parket van Oost-Vlaanderen geeft aan dat de man inmiddels naar de correctionele rechtbank werd doorverwezen.

0: gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: de fietsroute.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Het regionale nieuws.
3: De temperatuur in onze bossen is de afgelopen jaren gestegen en het soort bomen in een bos speelt daar een rol. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van een meerjarig onderzoek van de UGent in Nationaal Park Bosland. Het stemt volgens de onderzoekers tot nadenken over hoe we onze bossen in de toekomst willen inrichten. Maar het is te vroeg om harde conclusies te trekken. Daarvoor is nog een tiental jaren onderzoek nodig, waarschuwen ze.
4: Gisteren zijn de herstellingswerken gestart aan de vier uurwerken van de Lakenhal in Herentals. Een van de uurwerken van het Belfort stond al een paar maanden stil. De motoren van de andere drie uurwerken worden ook preventief vervangen en de verlichting is omgewisseld naar LED-verlichting.
3: De gemeente Sint-Pieters-Woluwe vraagt haar inwoners om de bomen in hun straat zelf water te geven. Die bomen hebben nu vaker water nodig, omdat ze kreunen onder de aanhoudende droogte. We need you, aldus schepen van Leefmilieu, Damien de Keizer van Les Engagés.
2: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vandaag verschijnen vanaf de kust wat meer bredere opklaringen. Maximaal tussen 18 en 22 graden. Vanavond blijft het nog redelijk lang regenen in de gebieden ten zuiden van Sambre-Maas. Met vooral in de provincie Luxemburg veel neerslag. S'nachts wordt het wisselend bewolkt met soms brede opklaringen. En minimaal tussen de 13 en de 18 graden.
2: Welkom.
7: Fan of the Bun from Duran Duran.
8: Hi, this is Cher.
9: Hi, this is Nick Kershaw.
10: Hi, this is Donna Summer.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
13: De Golden Hits herleven.
2: Dit is Radio.

Had ik alles van tevoren maar geweten. Maar ja, niemand had me ooit gewaarschuwd. Niemand had me ooit iets gezegd over alle leugens die ze vertelde. Of over al die mannen die ze berooid en jankend had achtergelaten. Dus hoe kon ik nu weten hoe ze in werkelijkheid was? Maar niemand hoeft zich schuldig te voelen, hoor. Het maakt mij eigenlijk niets meer uit. Het is nu eenmaal gebeurd. En trouwens, ze zal niet zo snel andere mannen weer gaan teleurstellen. Want mocht je naar haar op zoek gaan, dan heb ik een boodschap voor je. Ze is er definitief vandoor gegaan. Eigenlijk wel vreemd dat niemand me van tevoren had gewaarschuwd. Want iedereen wist wie ze was en wat ze had gedaan. Maar hou je sorry's en je excuses maar voor je. Het is toch allemaal niet meer nodig. Ze is al definitief uit mijn leven verdwenen. Nu ja, bijna dan. Want reken maar dat ze nog niet uit mijn geheugen is verdwenen. Zoals ze uit haar ogen keek, haar maniertjes, haar kleur haar. Alles is nog erg dichtbij. Haar zoete en zachte stem, haar mooie, heldere ogen. Ik zie ze nog zo voor me. In gedachten dan. Want ze is er in werkelijkheid allang vandoor. En probeer haar maar niet te zoeken. Je zult haar toch niet vinden. Want na alles wat ze mij heeft aangedaan, moest ik iets doen. Dus ga niet naar haar op zoek. Waar je ook zoekt, ze zal het toch niet meer zijn. She's not there. Santana.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Om duo mag slaan met de peddelen niet. Kajak polo is een contactsport, maar dan op het water. Met een doel dat 2 meter in de lucht hangt. Voor de 30ste keer streden dit weekend heel wat internationale teams om de eer op de dikke busvijver. Tot en met nationale ploegen die zich voorbereiden op het WK in Duisburg. Iedereen kan deze sport beoefenen, mits je natuurlijk kan zwemmen.
0: Ommeland. Radio Ommeland.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
4: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
5: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
6: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be.
3: Euroshop.
6: Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
3: Euroshop.
7: Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
7: Het is nu 2:00.
8: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Kerkhoven, of Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Met 50 passagiers in zijn bus en met de voet op de gaspedaal, nadat de Zweedse Jönk Köper verloor een buschauffeur zonder het bewustzijn, terwijl hij met 100 km per uur over een snelweg reed. De paniek eindigde pas toen twee passagiers ingrepen en het stuur overnamen.
1: Welkom. Classic Station.
2: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

0: De kapper vraagt, en hoe moet het gebeuren? De klant zegt, bij voorkeur gratis. Fred zegt, denk jij dat er mensen op de maan wonen? Het antwoord van Kos, natuurlijk, er brandt s'avonds toch licht? Aan de kassa van het theater, twee kaartjes alstublieft. Voor Romeo en Julia? Nee, voor mijn vrouw en voor mij.
1: Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Met een bericht op sociale media heeft de Hasselse schepen Laurens Liber haar 4 maanden kankerbehandeling afgerond. Positief blijven als het kan is de boodschap. Midden maart kreeg ik de diagnose van borstkanker, vertelt schepen Laurens Liber uit Hasselt. We waren er gelukkig heel snel bij. Er is meteen geopereerd en ik heb 20 bestralingen gehad die nu dus afgerond zijn. Medicatie kan ik niet nemen. Een grote meevaller is zeker geweest dat het bij mij niet om een agressieve vorm van kanker ging, zegt de schepen.

0: boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: Zo'n 100 fervente hondenliefhebbers waren dit weekend present in Rillaar voor de jaarlijkse Bouvierdag. Een meeting voor Bouvierliefhebbers. Op het programma stonden demonstraties, een hondenwandeling en een keuring. In Brussel reageren de politiek en het middenveld op het overlijden van een brandweerman bij de explosie na een gaslek vrijdag namiddag. Volgens de vakbonden illustreren de gebeurtenissen hoe belangrijk extra investeringen bij de brandweer nodig zijn. Koning Philip belde naar hun korpschef om zijn steun te betuigen.
4: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Mechelse kunstenares Evelyn Boomba deelt op 29 augustus 50 gepotte witte verf uit in Antwerpen. Met live installatiewerk wil ze bewustwording creëren rond de privileges die witte mensen in onze maatschappij nog steeds ervaren. Die witte privileges zijn een maatschappelijke constructie waar samen aan gebouwd wordt, zegt ze.
0: 104.9 FM.

0: hulpverleners van de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg, Jennifer Lenen en Joren Klaas, vertrekken naar Portugal om bosbrand te bestrijden. Ze maken deel uit van de allereerste interventieploeg van ERA-BE.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Radio Ommeland.

Vakken is samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 30 47 69. Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef. De klassiekers met een twist. Bechamel. Dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 3:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In de Hoge Venen is het blussen vanuit de lucht hervat. Door mist en wind was dat gisteren stopgezet. Twee blusvliegtuigen en 7 helikopters, waarbij ook toestellen uit Nederland, Duitsland en Noorwegen, vliegen opnieuw boven het gebied. Vooral over het zuidoosten en noordoosten, waar het vuur het hardnekkigst blijft. De brand is wel over de hele omgeving van het gebied omsingeld, met onder meer brandgangen. Heel wat helpers en brandweerlui geven wel aan na 6 dagen blussen op hun tandvlees te zitten. Bij afvalverwerker Renewy zijn 91 bediendenjobs bedreigd. De directie heeft dat gezegd op een bijzondere ondernemingsraad in Vilvoorde vanochtend. Renewy is marktleider in recyclage van bedrijfsafval. In ons land telt het zo'n 2000 werknemers, onder wie een 800-tal bedienden. Ook in de Nederlandse vestigingen staan banen op de tocht. Het bedrijf zegt dat het de getroffen werknemers zoveel mogelijk andere functies zal aanbieden. Net vandaag begint de grote Renewy wielerronde, het jaarlijkse commerciële hoogtepunt van de onderneming. Wielrenner Bob Jungels stopt ermee. De Luxemburger is aan zijn laatste seizoen bezig. Zijn loopbaan zat al even in het slop. Zijn grootste successen behaalde hij bij Quickstep met zegens in onder meer Luik, Bastenakeluik en Kuurne-Brussel-Kuurne. Jungels was ook 9 keer profkampioen van zijn land. Hij is 33. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst. Bij een controle op het ATP-toernooi in Mallorca vorige maand testte hij positief op cocaïne. In een boodschap op Instagram geeft Kyrgios de feiten toe. Er hangt de bad boy van de tenniswereld nu een zware straf boven het hoofd. Hij was al eens geschorst omdat hij de tennisfederatie van corruptie had beschuldigd. 4 jaar geleden stond Kyrgios nog in de finale van Wimbledon. Hij verloor toen van Novak Djokovic. En er is lang naar gesnakt, maar nu regent het op verschillende plaatsen in het land. In Vlaams-Brabant geldt zelfs code geel voor neerslag. We halen zo'n 20 graden in het binnenland vanmiddag, maximaal 25 in het zuiden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Asiat Park, de stad Vilvoorde en Engie starten deze zomer de uitbreiding en de voorbereidingen voor de meest ambitieuze editie van het Koeltorenproject. In het voorjaar van 2027 zal op de iconische Koeltorens langs de Zenne een kortfilm over Vilvoorde worden geprojecteerd. Opvallend is dat de film mee wordt gemaakt door de inwoners van de stad. Die kunnen meewerken als acteur, scenarist of op een andere creatieve manier.
0: Dit is Radio.

0: weet niets. Elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. De Belgische lange termijnrente is gestegen tot boven de 3,8%. Het hoogste niveau sinds 2012. Ook elders in Europa stijgen de overheidsrentes, onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten en de wereldwijde begrotingsproblematiek. De Belgische lange termijn rente op 10-jaarsrente is de rente die de overheid betaalt op geld dat ze voor een periode van 10 jaar leent. Een stijging van die rente is in de eerste plaats dus slecht nieuws voor de staatskas. Ons land heeft chronische begrotingstekorten en een hoge staatsschuld en leent Gent geld om zijn schulden terug te betalen. Door de stijgende rente kost dat de staat altijd maar meer en meer.
1: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen noemt Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be. Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan het recht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
5: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
6: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
7: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Het regionale nieuws.
9: De Brusselse intercommunale voor watervoorziening Vivaqua vraagt haar klanten om het waterverbruik te beperken. De combinatie van droogte en een hittegolf zette de beschikbaarheid van water onder druk, zegt woordvoerster Saar van der Plaatsen.
10: De deelnemers van Ride for Chance hebben een tocht van 150 kilometer op een eenwieler tot een goed einde gebracht. Ze vertrokken in Dendermonde en finishten in Denderbelle in Lebbeke. Met de actie zamelden de deelnemers ruim €3.600 in voor Kick Cancer. Dat is een organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar kinderkanker en betere behandeling.
9: Een fietspatrouille van politiezone Brussel-West heeft maandag bij een controle en huiszoeking twee geladen handen.

0: opus, cocaïne en 2000 verboden elektronische wegwerpsigaretten aangetroffen. Dat meldt het parket van Brussel. De verdachten zijn overgebracht naar het Brussels gerechtsgebouw.
1: Het zwembad in Torhout blijft langer gesloten dan gepland. Bij de jaarlijkse controle ontdekten technici een probleem aan de ophanging van de beweegbare bodem. Daardoor gaat het bad liever pas op maandag 7 september opnieuw open, 2 weken later dan voorzien. De jaarlijkse sluiting liep normaal van 10 tot 23 augustus. In die periode reinigt het personeel het zwembad grondig en controleert het alle technische installaties.
2: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten. Radio Ommeland.
3: Ommeland.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: langs een gegeerde fietsroute.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Man, zit je goed.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres: Brasserie Tiroem Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten, met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroem Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de

0: Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: In de Hoge Venen is het blussen vanuit de lucht hervat. Door mist en wind was dat gisteren stopgezet. Twee blusvliegtuigen en 7 helikopters, waarbij ook toestellen uit Nederland, Duitsland en Noorwegen, vliegen opnieuw boven het gebied. Vooral over het zuidoosten en noordoosten, waar het vuur het hardnekkigst blijft. De brand is wel over de hele omgeving van het gebied omsingeld, met onder meer brandgangen. Heel wat helpers en brandweerlui geven wel aan na 6 dagen blussen op hun tandvlees te zitten. Bij afvalverwerker Renewy zijn 91 bediende jobs bedreigd. De directie heeft dat gezegd op een bijzondere ondernemingsraad in Vilvoorde vanochtend. Renewy is marktleider in recyclage van bedrijfsafval. In ons land telt het zo'n 2000 werknemers, onder wie een 800-tal bediende. Ook in de Nederlandse vestigingen staan banen op de tocht. Het bedrijf zegt dat het de getroffen werknemers zoveel mogelijk andere functies zal aanbieden. Net vandaag begint de grote Renewy wielerronde, het jaarlijkse commerciële hoogtepunt van de onderneming. Wielrenner Bob Jungels stopt ermee. De Luxemburger is aan zijn laatste seizoen bezig. Zijn loopbaan zat al even in het slop. Zijn grootste successen behaalde hij bij Quickstep, met zegens in onder meer Luik, Bastenakeluik en Kuurne-Brussel-Kuurne. Jungels was ook 9 keer profkampioen van zijn land. Hij is 33. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst. Bij een controle op het ATP-toernooi in Mallorca vorige maand testte hij positief op cocaïne. In een boodschap op Instagram geeft Kyrgios de feiten toe. Er hangt de bad boy van de tenniswereld nu een zware straf boven het hoofd. Hij was al eens geschorst omdat hij de tennisfederatie van corruptie had beschuldigd. 4 jaar geleden stond Kyrgios nog in de finale van Wimbledon. Hij verloor toen van Novak Djokovic. En er is lang naar gesnakt, maar nu regent het op verschillende plaatsen in het land. In Vlaams-Brabant geldt zelfs code geel voor neerslag. We halen zo'n 20 graden in het binnenland vanmiddag, maximaal 25 in het zuiden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

Elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit de gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Amerikaanse televisiezender ABC in handen van Disney start een rechtszaak tegen de regering Trump en haar telecomregulator FCC. De mediagroep beschuldigt hen ervan de vrijheid van meningsuiting aan te vallen door haar vergunning in twijfel te trekken. Volgens ABC is er sprake van een illegale wraakactie tegen de zender als straf voor redactionele keuzes die de regering Trump niet zinnen. ABC wil dat de rechtbank de toezichtshouder tegenhoudt om de procedure voor een vernieuwing van zijn vergunning versneld te starten. De zender vreest dat de regering de vergunning wil afnemen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De financiering van de drie nieuwe schoolgebouwen in Beringen, Herk der Stad en Leopoldsbrug in Limburg is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Al is het nog even wachten op de concrete bouwplannen.

0: van de Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon de Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
2: BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
2: In de Zoo van Antwerpen zijn twee Cubaanse flamingo's geboren. De donzige kuikens, Bo en Bliss, zien voorlopig nog spierwit, maar krijgen later hun roze kleur via de melk van hun ouders. De kuikens groeien als kool, aldus verzorgster Heidi van Soest. En dit na 5 jaar dat Antwerpen opnieuw flamingo-kuikens heeft. Flamingo's vormen meestal een koppel voor het leven en nemen de opvoeding samen voor hun rekening. De ouders hebben dat dus perfect gedaan. In Lokeren start de komende week de werken in het natuurgebied Maaibos, vlakbij het provinciaal domein Puijenbroek. De Vlaamse landmaatschappij VLM wil er de natuur herstellen, water langer vasthouden en het gebied aantrekkelijker maken voor wandelaars. Het hele project kost €600.000.
5: In Bree is de bestuurder van een bestelwagen zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Gruiteroder Kiezel. De bestuurder raakte met zijn voertuig twee bomen. De brandweer moest de bestuurder en een passagier bevrijden uit het wrak. De passagier liep lichte verwondingen op.
2: Een 36-jarige man is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. Hij heeft afgelopen weekend zijn ex-partner met een mes aangevallen in Mortsel, ondanks een eerder opgelegd contactverbod. De man werd vervolgens opgepakt en is onmiddels officieel in verdenking gesteld voor poging tot moord. Sinds begin juli is de overlast op het Marktplein van Harelbeke sterk afgenomen. De stad plaatste er camera's en de politie voerde systematische identiteitscontroles uit. In augustus waren er nog nauwelijks klachten over nachtlawaai.
4: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Vandaag verschijnen vanaf de kust wat meer bredere opklaringen. Maximaal tussen 18 en 22 graden. Vanavond blijft het nog redelijk lang regenen in de gebieden ten zuiden van Sambre-Maas, met vooral in de provincie Luxemburg veel neerslag. S'nachts wordt het wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en minimaal tussen de 13 en de 18 graden.
7: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
4: Dit is Radio On.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Er is geen vuurwerk als afsluiter van de zomerkermis in de gemeente Hamme. Op 15 juli besliste de gouverneur van Oost-Vlaanderen om vuurwerk en spektakels tijdelijk te verbieden in de provincie, aldus de burgemeester. Tijdens een nieuw overleg is de situatie opnieuw geëvalueerd. Gezien de aanhoudende droogte en de weersvoorspellingen blijven de maatregelen voorlopig van kracht.

klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. In Nederland is een minderjarige jongen uit België opgepakt omdat hij in IJsden in Limburg een buschauffeur heeft mishandeld. Samen met een andere persoon schopte en sloeg hij het slachtoffer toen ze niet voor hun busrit wilden betalen. De daders sloegen op de vlucht. Enkel de jonge Belg kon nog gearresteerd worden.

Is het alweer zover? Man, het is nog maar 6 uur. Ik lag nog net lekker te dromen. Net nu ik op het punt stond de liefde van mijn leven te zoenen bij zo'n romantisch Italiaans beekje. Maar nee hoor, in één klap werd ik wakker geschud. Ik zal me nog moeten haasten om op tijd te komen op mijn werk. Anders kan ik daar mijn biezen wel pakken. Ach ja, ik weet het nu al. Dit wordt weer zo'n dag waarvan je eigenlijk zou willen dat je bedje allang gespreid was. Ik moet nu wel echt opschieten om een trein te halen. Wil ik nog om 9 uur achter mijn bureau zitten. Ach, had ik een vliegtuig, dan nog zou ik te laat komen. Wat wil je? Elke ochtend moet ik weer beslissen wat ik die dag aantrek. En dat kost nu eenmaal veel tijd. Als ik dan net te laat op mijn werk kom, staat de baas al te kijken. Ik geef dan maar gauw de trein de schuld, die weer eens een vertraging had. Maar wat wil je ook? Gisteravond had mijn vriendje weer eens romantische plannen. Waarom moet dat nu altijd op de avond dat ik er de volgende ochtend vroeg uit moet? Hij houdt er geen rekening mee dat ik diegene ben die het geld moet verdienen, omdat hij zonder werk zit. Maar ja, als hij dan eenmaal met zijn lieve stem in mijn oor fluistert, dan kan ik gewoon geen nee zeggen. En dat alles maakt het vandaag weer zo'n rare maandag. Zo'n dag waarop je zou willen dat het nog zalig zondag was. De dag waar ik me veel beter bij voel. Maar ik zal ermee moeten leren leven. Vandaag is gewoon weer zo'n moeilijke maandag. Manic Monday, de Bengals.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
5: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing...

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen. Waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service en aan- en verkoop van tweedehands wagens. De Klerk Automotive. Een betrouwbare garage in Blankenbergen. Hansestraat 12 0400 78 33 47 69.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In de Hoge Venen is het blussen vanuit de lucht hervat. Door mist en wind was dat gisteren stopgezet. Twee blusvliegtuigen en 7 helikopters, waarbij ook toestellen uit Nederland, Duitsland en Noorwegen, vliegen opnieuw boven het gebied. Vooral over het zuidoosten en noordoosten, waar het vuur het hardnekkigst blijft. De brand is wel over de hele omgeving van het gebied omsingeld, met onder meer brandgangen. Heel wat helpers en brandweerlui geven wel aan na 6 dagen blussen op hun tandvlees te zitten. Bij afvalverwerker Renewy zijn 91 bediendenjobs bedreigd. De directie heeft dat gezegd op een bijzondere ondernemingsraad in Vilvoorde vanochtend. Renewy is marktleider in recyclage van bedrijfsafval. In ons land telt het zo'n 2000 werknemers, onder wie een 800-tal bedienden. Ook in de Nederlandse vestigingen staan banen op de tocht. Het bedrijf zegt dat het de getroffen werknemers zoveel mogelijk andere functies zal aanbieden. Net vandaag begint de grote Renewy wielerronde, het jaarlijkse commerciële hoogtepunt van de onderneming. Wielrenner Bob Jungels stopt ermee. De Luxemburger is aan zijn laatste seizoen bezig. Zijn loopbaan zat al even in het slop. Zijn grootste successen behaalde hij bij Quickstep met zegens in onder meer Luik, Bastenakeluik en Kuurne-Brussel-Kuurne. Jungels was ook 9 keer profkampioen van zijn land. Hij is 33. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst. Bij een controle op het ATP-toernooi in Mallorca vorige maand testte hij positief op cocaïne. In een boodschap op Instagram geeft Kyrgios de feiten toe. Er hangt de bad boy van de tenniswereld nu een zware straf boven het hoofd. Hij was al eens geschorst omdat hij de tennisfederatie van corruptie had beschuldigd. 4 jaar geleden stond Kyrgios nog in de finale van Wimbledon. Hij verloor toen van Novak Djokovic. En er is lang naar gesnakt, maar nu regent het op verschillende plaatsen in het land. In Vlaams-Brabant geldt zelfs code geel voor neerslag. We halen zo'n 20 graden in het binnenland vanmiddag, maximaal 25 in het zuiden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Nezen van Kalmberg en Sandra Krabbe hebben opnieuw 50 waardebonnen geschonken aan het OCMW van Vilvoorde. In aanloop naar het nieuwe schooljaar zal met de bonnen ter waarde van 50 euro het stuk schoenen gekocht worden voor kwetsbare gezinnen met kinderen.

Ik weet ook niet welke kant we nog op kunnen. Of er nog wel een toekomst voor ons tweeën is. Eigenlijk weet ik het niet. Tenminste niet, zolang die donkere wolken boven ons niet verdwijnen. Want kijk nu eens aan wat er van ons terechtgekomen is. Geen cent op zak en wat nog erger is, geen grijntje liefde meer in onze harten. Je kunt bepaald niet zeggen dat alles goed gelopen is, hé. Maar ja, je kunt niet zeggen dat we het niet geprobeerd hebben, maar het is gewoon niet gelukt. Ik vind je nog steeds geweldig. Ik hou nog steeds van je. Maar het wordt nu tijd om maar eens afscheid van elkaar te nemen. Want wat moet je anders als je dromen in rook op zijn gegaan? Kom, geloof er nu maar. Je ziet zelf toch ook wel dat dit nergens toe leidt. Ook al doe ik nog graag mijn ogen dicht om je lippen te kussen. Maar ik moet me ertegen verzetten. Want het wordt gewoon de hoogste tijd om elkaar vaarwel te zeggen. Als je maar één ding van me houdt, er is geen vrouw die ook maar in de buurt van jou kan komen. Je bent echt geweldig, maar we hebben geen toekomst meer. Maar neem dat maar mee als je bij me weggaat. Als je de rest van je leven ingaat. En onthoud één ding. Je kunt niet zeggen dat we ons best niet hebben gedaan om er iets van te maken. Alleen daarom is het zo jammer dat het niks is geworden. Dus, Angie, zeg me nu maar vaarwel. The Rolling Stones met Angie.

0: grond zit ze alle tijden. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Madonna is met 11 nominaties de grootste kanshebber bij de MTV Video Music Awards. Dat maakte de zender bekend. Daarmee verslaat de 68-jarige Queen of Pop zelfs Taylor Swift, die met 9 nominaties voor de muziekprijzen volgt.
1: De grootste hit aller tijden.
2: Rock and roll is here to stay.
1: Dit is Radio Ommeland.
3: Rock and roll dreams come through.
1: 104.9

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los. In het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan het recht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe show. Showroom, Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Het regionale nieuws.
7: Het festival ging eerder dit jaar al niet door. De organisatie besliste in juni om de editie van 2026 te schrappen door de stijgende kosten en de hoge prijzen van artiesten.
8: Donderdagochtend vond een steekpartij plaats op het Brusselse Beursplein. De Brusselse brandweer bevestigt dat er 2 gewonden werden aangetroffen. 2 mugvoertuigen en 2 ziekenwagens kwamen ter plaatse. 2 personen werden afgevoerd, waarvan 1 onder mugbegeleiding.
7: Een tiental bewoners van serviceflats van het woonzorgcentrum Heilige Familie in Kuurne zit al sinds vorige week donderdag vast op hun verdieping door een defecte lift. Het gaat om mensen die minder mobiel zijn en die daardoor de trap niet kunnen gebruiken om naar beneden te gaan. Wie door Wetteren rijdt, kan niet om het Scheppersinstituut heen. De school telt meer dan 1000 leerlingen en haar reputatie reikt tot ver buiten de gemeentegrenzen. Hoe komt een school van dat kaliber in een gemeente als Wetteren terecht? Wouter Landuit van de Openbare Omroep dook in de ontstaansgeschiedenis van het Scheppers en stootte op een ontvlambaar verhaal. Een verhaal dat u via Google ongetwijfeld kunt doornemen.
8: In het stadion van voetbalclub KRC Genk hebben ongeveer 2500 mensen afscheid genomen van influencer Michiel van de Veert, 28 jaar. Tijdens de ceremonie waren er lofbetuigingen van onder meer Michiels ouders en zus en comedian William Bouva. Maar het is Michiel zelf die in een vooropgenomen videoboodschap het laatste woord neemt. Naar schatting 100.000 mensen hebben de uitvaart online gevolgd.
9: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vandaag verschijnen vanaf de kust wat meer bredere opklaringen. Maximaal tussen 18 en 22 graden. Vanavond blijft het nog redelijk lang regenen in de gebieden ten zuiden van Sambre Maas. Met vooral in de provincie Luxemburg veel neerslag. S'nachts wordt het wisselend bewolkt met soms brede opklaringen. En minimaal tussen de 13 en de 18 graden.
9: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Charles Spencer, de broer van de verongelukte Britse prinses Diana, zal binnenkort een boek uitbrengen over het leven van zijn zus vanuit zijn perspectief. Dat kondigde hij dinsdag aan, bijna 29 jaar na haar overlijden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vanaf 17 augustus worden onderhoudswerken uitgevoerd aan de Steenstrage brug in Bikschoten. Ter hoogte van de Werpenbrugweg volledig gesloten. Het Geugenstraat ligt op de grens van Bikschoten en Zuidschoten, waar de baan Yper-Diksmuiden het Yperlee-kanaal kruist. Vanaf 17 tot 28 augustus vinden er onderhoudswerken plaats aan de brug.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Er is veel ophef over de misverkiezing Miss Model. Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatrice. Die zou samen met haar vriend en mede-organisator zedenfeiten gepleegd hebben met de winnares van vorig jaar, een jonge vrouw uit Temse. Ze beweert dat dit met wederzijdse toestemming gebeurde. Er zijn ook klachten van andere kandidaten tegen haar wegens financiële druk en bodyshaming. De organisatrice is zelf een gewezen Miss Limburg die zich in het verleden opwierp als wat ze noemde een zuiver alternatief voor andere misverkiezingen. De hitte is even ingeruild voor regen en meteen gaat het om grote hoeveelheden. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade en wateroverlast. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land kan de komende uren veel neerslag vallen en ook onweersbuien zijn daarbij mogelijk. De groene laserstralen die afgelopen weekend vliegtuigpiloten hinderden ter hoogte van Dilbeek zouden afkomstig zijn van een technofestival in Anderlecht. Dat melden luchtverkeersleider Skies en de lokale politie. Liefst 5 piloten ondervonden dezelfde hinder vlak voor de landing in Zaventem. Dat liep goed af, maar de risico's zijn enorm. Het festival had geen vergunning voor de stralen, al is dat in de zone rond Brussels Airport wel verplicht. En de eerste rit in de Renewi Tour is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De etappe met start en aankomst in Diest verliep in de striemende regen en eindigde in een millimetersprint met een koninklijk deelnemersveld. De Nederlander Kooi was tweede voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Milan is uiteraard ook de eerste leider. Vanavond dus nog veel nattigheid. Enkel aan zee is er af en toe een opklaring, maar daar staat wel een krachtige wind te waaien. Vannacht nog stevige buien, mogelijk met onweer en minima van 13 tot 18 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 39e editie van Suikerrock kan een groot succes genoemd worden. Het was een warme editie, letterlijk en figuurlijk. Want naast de muzikale hoogtepunten zijn gezelligheid en samenhorigheid de sterrenkaders van het 10e festival. De organisatie kijkt al uit naar de jubileumeditie van volgend jaar.
0: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio.

de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Toen is mijn wereld volledig ingestort, zegt nog Inne. Ze had met succes tegen borstkanker gevochten, maar de ziekte had nog een effect. Door de chemotherapie was haar voorraad eicellen gedecimeerd, waardoor het moeilijk zou worden om een kindje te krijgen. En zelfs een hormoonbehandeling bracht geen soelaas. De oplossing: een eicel van een donor. Maar toen kwam er een nieuwe wet die verbiedt dat donoren anoniem blijven. En toen kreeg Inne een mail van het fertiliteitscentrum van het UZ van Gent. Er zijn nog onvoldoende vrouwen die een eicel afstaan. Dus is er misschien geen match meer voor mij.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de Pater Damiaanstraat in de Brusselse gemeente Everen heeft zich een ontploffing voorgedaan aan een woning. Dat bevestigde de Brusselse brandweer. Bij de explosie vielen geen gewonden, maar één persoon was wel in shock en moest ter plaatse verzorgd worden. De gevel en de voordeur van het gebouw waar de explosie plaatsvond raakten beschadigd.
0: De grootste hits aller tijden. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
5: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
6: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
7: Het regionale nieuws.
8: De schade van de zon op de fruitbomen in Limburg valt beter mee dan gevreesd. Dat zegt Proefcentrum Fruitteelt. De schade varieert tussen 1-10%, zegt directeur Danny Bijlemans. Vooral groene appelsoorten zijn erg gevoelig voor zonnebrand. Maar ook peren en klein fruit hebben er last van.
9: De restauratiewerken aan de Sint-Corneliuskerk in Aalter zijn de laatste fase ingegaan. Schepen Herlinde Trenson klom dinsdag de kerktoren op om de werken te bekijken en samen met Herman Arnouds van de kerkfabriek een stand van zaken op te maken. De stelling werd onlangs 13 meter verhoogd om ook de laatste werken te kunnen uitvoeren. Momenteel wordt vooral aan de galmgaten en galmborden gewerkt.
10: De 33-jarige vrouw uit Soersel, die vorige zaterdag levenloos werd aangetroffen in haar woning, is wellicht op een natuurlijke wijze overleden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De vrouw werd zaterdagochtend aangetroffen door haar partner. Hij verwittigde de hulpdiensten waarop de politie ter plaatse kwam. De man werd meegenomen voor een verklaring, maar vervolgens weer vrijgelaten.
8: Intervuren is zondagmiddag de 800ste verjaardag van het dorp Duisburg gevierd met een historische stoet. Die vindt maar één keer in de 10 jaar plaats. Praalwagens en figuranten vertelden de geschiedenis van Duisburg met ook aandacht voor de lokale eigenaardigheden, zoals de pompoenkwekers, de volkscafés of de meiboomplanting.
7: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vanavond blijft het nog redelijk lang regenen in de gebieden zuiden van Sambre en Maas, met vooral in de provincie Luxemburg veel neerslag. We krijgen minimaal tussen de 13 en de 18 graden. Het wordt 's nachts bewolkt met soms brede opklaringen. Morgen wisselvallig met lokale buien. In de namiddag intenser, maximaal van 21 tot 22 graden.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Frederik Drapier, de zaakvoerder van restaurant Clash in Merchtem in Vlaams-Brabant, is het slachtoffer geworden van een brutale overval aan zijn woning in Bemmel. Dat bevestigt parket Halle Vilvoorde. De overval werd opgenomen op beveiligingscamera's. De feiten dateren al van de nacht van 16 op 17 augustus. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe twee overvallers wachten tot Frederik zijn brommer parkeert om toe te slaan. Hij probeert zich nog te verdedigen, maar raakte enkele minuten buiten bewustzijn.
1: Dit is Radio Ommeland op 104.9.

Ik loop buiten, maar het is bitter koud. De bladeren aan de bomen zijn allang bruin en de lucht is grijs en saai. Op zo'n dag als vandaag moet ik er gewoon even uit. Even naar buiten voor een winterse wandeling. Ach, was ik maar gewoon thuis, dan had ik geen last van zulke koude en sombere dagen. Thuis zou ik veilig zijn en warm, want in Los Angeles kennen ze die koude niet. Terwijl ik mijn gedachten hun gang laat gaan en stiekem verlang naar L.A., passeer ik een kerk. Nieuwsgierig ga ik naar binnen, want misschien is het daar warmer dan hier buiten. Om niet al te veel op te vallen, ga ik voor het altaar als vanzelf door de knieën en doe net of ik in gebed verzonken ben. Maar de warmte die ik zocht, vind ik hier ook niet. Kennelijk houdt de pastoor van kou, want het is hier net zo koud als buiten. Ik voel zijn ogen in mijn nek prikken. Als ik naar buiten loop, lacht hij me zwijgend toe, alsof hij weet wat mij bezighoudt. En alsof hij weet dat ik ondanks alles toch hier blijf, heimwee of niet. Want ondanks het verlangen naar huis is er één ding dat me hier houdt. En dat is zij, de vrouw die me hier naartoe heeft gelokt. Dankzij haar moet ik de kou en grijze lucht trotseren. Soms denk ik wel eens, als ik haar nu niet zou vertellen en haar gewoon achter zou laten, zou ik zo weg kunnen. Maar er is te veel dat mij tegenhoudt. En dus blijft er voor mij niets over om in zo'n saaie, koude en grijze dag als vandaag alleen maar te dromen van thuis. Dromen van het altijd warme Californië. De mamas en de papas hadden het erover in California Dreamin'.

0: welkom bij jou. Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden. Elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Een half jaar na de heropening.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Er is veel ophef over de misverkiezing Miss Model. Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatrice. Die zou samen met haar vriend en mede-organisator zedenfeiten gepleegd hebben met de winnares van vorig jaar, een jonge vrouw uit Temse. Ze beweert dat dit met wederzijdse toestemming gebeurde. Er zijn ook klachten van andere kandidaten tegen haar wegens financiële druk en bodyshaming. De organisatrice is zelf een gewezen Miss Limburg die zich in het verleden opwierp als wat ze noemde een zuiver alternatief voor andere misverkiezingen. De hitte is even ingeruild voor regen en meteen gaat het om grote hoeveelheden. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade en wateroverlast. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land kan de komende uren veel neerslag vallen en ook onweersbuien zijn daarbij mogelijk. De groene laserstralen die afgelopen weekend vliegtuigpiloten hinderden ter hoogte van Dilbeek zouden afkomstig zijn van een technofestival in Anderlecht. Dat melden luchtverkeersleider Skies en de lokale politie. Liefst 5 piloten ondervonden dezelfde hinder vlak voor de landing in Zaventem. Dat liep goed af, maar de risico's zijn enorm. Het festival had geen vergunning voor de stralen, al is dat in de zone rond Brussels Airport wel verplicht. En de eerste rit in de Renewi Tour is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De etappe met start en aankomst in Diest verliep in de striemende regen en eindigde in een millimetersprint met een koninklijk deelnemersveld. De Nederlander Kooi was tweede voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Milan is uiteraard ook de eerste leider. Vanavond dus nog veel nattigheid. Enkel aan zee is er af en toe een opklaring, maar daar staat wel een krachtige wind te waaien. Vannacht nog stevige buien, mogelijk met onweer en minima van 13 tot 18 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De strafrechter in Mechelen heeft een 26-jarige man uit Antwerpen veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke celstraf. De man stond terecht omdat hij door het lint was gegaan na een ruzie met zijn vriendin Liplo. Toen de politie ter plaatse kwam, moest er zelfs pepperspray worden gebruikt om de man te kunnen arresteren.

0: Als je oud van de groot ziet, zal er zijn, zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Een jongen van 13 jaar heeft afgelopen weekend de 100 kilometer van de dodentocht in Bornem uitgewandeld, terwijl de minimumleeftijd voor een deelname 16 jaar is. Zijn ouders hadden bij de online inschrijving zijn geboortedatum vervalst. De organisatie is teleurgesteld en verweegt nu identiteitscontroles. Op je 13e is je lichaam onvoldoende ontwikkeld. Voor zo'n inspanning klinkt het bij de Vlaamse Vereniging voor Sport en Keuringsartsen.
1: Radio Ommeland. 100.

0: Radio Ommeland.
1: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Man, zit je goed.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Welkom.
3: This is Billy Joel.
4: Hi, this is Janet Jackson.
5: Hi, this is Sting.
6: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hello, I'm Phil Collins.
9: De gouden hits herleven.
10: Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bij een verkeersongeval op de E40 in Aalst, waarbij twee vrachtwagens met slachtafval betrokken waren, stonden woensdag heel wat automobilisten vast in de file. Het Rode Kruis Oost-Vlaanderen kwam daarom ter plaatse om waterbedeling te voorzien aan de getroffen bestuurders.

Iedereen heeft wel eens een tijd in zijn leven dat het allemaal niet meezit. Dat je op een prachtig blauwe ochtend wakker wordt en toch de zon niet kunt zien. Dat je het liefste de gordijnen dicht zou laten in je grijze bestaan. Als je weer eens wordt achtervolgd door een of ander oude angstdroom. Als jou dat overkomt, moet je je altijd afvragen of je er zelf niet iets aan kunt doen. Je moet je leven zelf weer op de rails zien te zetten. Of je moet je hoofd even leeghalen. Er is niemand die dat voor je opknapt. Denk niet dat iedereen op jouw problemen zit te wachten. Je moet ze zelf oplossen. En op een gegeven moment zit niemand meer op je te wachten. Als je dan ook nog het geloof in jezelf verliest, weet je dat je het heft in eigen handen moet nemen. Want als je dan 's ochtends de gordijnen weer openschuift en je ziet een helblauwe lucht voor je, vraag dan opnieuw af of je nog wel vrij bent. Of je alle kansen in het leven met beide handen wel hebt aangegrepen. Als het antwoord nee is, gooi die armen dan open. Laat die verfrissende wind door je haren waaien. Ga naar buiten en vergeet alles. Want het is tijd om te gaan en de deur achter je dicht te trekken. Op weg naar iets nieuws. Dus als die kans voorbij komt, grijp ze dan ook. While you see a chance, take it. Steve Winwood.

0: Kapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Er is veel ophef over de misverkiezing Miss Model. Het parquet is een onderzoek gestart naar de organisatrice. Die zou samen met haar vriend en mede-organisator zedenfeiten gepleegd hebben met de winnares van vorig jaar, een jonge vrouw uit Temse. Ze beweert dat dit met wederzijdse toestemming gebeurde. Er zijn ook klachten van andere kandidaten tegen haar wegens financiële druk en bodyshaming. De organisatrice is zelf een gewezen Miss Limburg die zich in het verleden opwierp als wat ze noemde een zuiver alternatief voor andere misverkiezingen. De hitte is even ingeruild voor regen en meteen gaat het om grote hoeveelheden. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade en wateroverlast. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land kan de komende uren veel neerslag vallen en ook onweersbuien zijn daarbij mogelijk. De groene laserstralen die afgelopen weekend vliegtuigpiloten hinderden ter hoogte van Dilbeek zouden afkomstig zijn van een technofestival in Anderlecht. Dat melden luchtverkeersleider Skies en de lokale politie. Liefst 5 piloten ondervonden dezelfde hinder vlak voor de landing in Zaventem. Dat liep goed af, maar de risico's zijn enorm. Het festival had geen vergunning voor de stralen, al is dat in de zone rond Brussels Airport wel verplicht. En de eerste rit in de Renewi Tour is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De etappe met start en aankomst in Diest verliep in de striemende regen en eindigde in een millimetersprint met een koninklijk deelnemersveld. De Nederlander Kooi was tweede voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Milan is uiteraard ook de eerste leider. Vanavond dus nog veel nattigheid. Enkel aan zee is er af en toe een opklaring, maar daar staat wel een krachtige wind te waaien. Vannacht nog stevige buien, mogelijk met onweer en minima van 13 tot 18 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren.

0: waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

Het lijkt er wel de dans rond het Gouden Kalf. Alles wat daar gebeurt, draait maar om één ding en dat is geld. De Geeltjes, de Rooien, de Ruggen en de Meijers. Zij zijn het die de dans openen. Op deze plek heb je magie nodig om een yen om te toveren in een andere munt. Hoe meer je uitgeeft, hoe meer je verdient. Maar alleen met flink wat geld in je achterzak en wat geluk kom je hier verder. Terwijl, als je de nieuwe Getty wilt worden of de nieuwe Rothschild, pas dan kun je het echt maken in dit gekke huis. Ook als je index eventjes wat laag staat of wanneer je rood voor je ogen ziet, dan wordt het tijd om er weer bovenop te krabbelen. Want meneer Dow Jones heeft geen tijd voor losers zoals jij. Want dan eindig je zoals al die andere sloepers die helemaal blut dit wereldje uit zijn gegooid. Zij zijn buitengesloten met lege broekzakken en smekende blikken. Of je misschien wat klein geld kunt missen. Nee, daar heb je geen tijd voor. Je moet weer verder. Je moet weer hogerop. In die toren van hoge winsten. Maar ja, worden we daar nu wel gelukkiger van? Zegt Howard Hutchins, rijkste man van Amerika. Heeft al dat geld van jou nu wel een beter mens gemaakt? Of probeer je zelf mij nog een oor aan te naaien met een truc? Je bent er groot genoeg voor, maar je bent ook een groot mens. Het is een wereld van eten en gegeten worden. Je zou zelf je moeder nog verkopen, als je er winst op kon maken natuurlijk. Om vervolgens ergens anders een goedkopere te kopen. En het enige wat je doet is wachten op die ene grote klapper. Want dan maak je eindelijk de dienst uit in de grote dans om het grote geld. Hier in die gekke wereld die Wall Street heet.

0: Steenkerke. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds geopend naar aanleiding van de natuurbrand in de Hogevenen, die nu al bijna een week aanhoudt. Zowel burgers als organisaties en bedrijven kunnen een gift doen. De opbrengst moet een reeks initiatieven ondersteunen voor het ecologisch herstel van het gebied en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal een grote gezamenlijke inspanning nodig zijn. In de stationsparking van Gent-Sint-Pieters is een bijzondere takeloperatie gebeurd. Een auto was er op het middaguur in een luchtkoker gereden die deel is van het ventilatiesysteem. Het voertuig stortte 10 meter diep naar beneden. Als bij wonder raakte de bestuurder, die onwel was geworden, maar lichtgewond. De man kon zelfs nog op eigen kracht uit de zwaar beschadigde wagen klimmen. De takeldiensten hebben het wrak nu succesvol kunnen bergen. Deze winter mag geen enkele Britse dakloze nog op straat slapen. Die doelstelling heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Hij maakt van het thema een kernpunt van zijn beleid en trekt een bijkomend hulppakket van £102 miljoen uit. Zijn regering voorziet nu in totaal £440 miljoen om elke dakloze een verblijfplaats te bieden. De oppositie noemt het voornemen van Burnham compleet onhaalbaar. En ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld gaat werken als voetbalanalist. Niet in België, maar voor de BBC. Hij gaat er deel uitmaken van het nieuwe analistenteam van het legendarische Match of the Day. Samen met de Deense coach Thomas Frank mag hij als enige niet-Brit mee de wedstrijden van de Premier League analyseren. Alderweireld voetbalde 7 jaar in Engeland, even voor Southampton en daarna voor Tottenham. Het nieuwe seizoen in de competitie start vrijdag met Arsenal Coventry. In de nacht af en toe opklaringen, maar ook kans op flink veel regen. Het noodnummer 1722 blijft ook nog actief voor wateroverlast of eventuele stormschade. Overdag blijft het dan wisselvallig met minima van 15 tot 21 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Burggraaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
1: Ommeland. www.radioommeland.be.

Creative in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing...

0: Als je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
0: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue. In het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds geopend naar aanleiding van de natuurbrand in de Hoge Venen, die nu al bijna een week aanhoudt. Zowel burgers als organisaties en bedrijven kunnen een gift doen. De opbrengst moet een reeks initiatieven ondersteunen voor het ecologisch herstel van het gebied en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal een grote gezamenlijke inspanning nodig zijn. In de stationsparking van Gent-Sint-Pieters is een bijzondere takeloperatie gebeurd. Een auto was er op het middaguur in een luchtkoker gereden die deel is van het ventilatiesysteem. Het voertuig stortte 10 meter diep naar beneden. Als bij wonder raakte de bestuurder, die onwel was geworden, maar licht gewond. De man kon zelfs nog op eigen kracht uit de zwaar beschadigde wagen klimmen. De takeldiensten hebben het wrak nu succesvol kunnen bergen. Deze winter mag geen enkele Britse dakloze nog op straat slapen. Die doelstelling heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Hij maakt van het thema een kernpunt van zijn beleid en trekt een bijkomend hulppakket van £102 miljoen uit. Zijn regering voorziet nu in totaal €440 miljoen om elke dakloze een verblijfplaats te bieden. De oppositie noemt het voornemen van Burnham compleet onhaalbaar. En ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld gaat werken als voetbalanalist. Niet in België, maar voor de BBC. Hij gaat er deel uitmaken van het nieuwe analistenteam van het legendarische Match of the Day. Samen met de Deense coach Thomas Frank mag hij als enige niet-Brit mee de wedstrijden van de Premier League analyseren. Alderweireld voetbalde 7 jaar in Engeland, even voor Southampton en daarna voor Tottenham. Het nieuwe seizoen in de competitie start vrijdag met Arsenal Coventry. In de nacht af en toe opklaringen, maar ook kans op flink veel regen. Het noodnummer 1722 blijft ook nog actief voor wateroverlast of eventuele stormschade. Overdag blijft het dan wisselvallig met minima van 15 tot 21 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
3: Dit is Radio Ommeland.

0: taxi bestellen? Taxi Kust bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via Bechamel. En vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 11 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds geopend naar aanleiding van de natuurbrand in de Hoge Venen, die nu al bijna een week aanhoudt. Zowel burgers als organisaties en bedrijven kunnen een gift doen. De opbrengst moet een reeks initiatieven ondersteunen voor het ecologisch herstel van het gebied en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal een grote gezamenlijke inspanning nodig zijn. In de stationsparking van Gent-Sint-Pieters is een bijzondere takeloperatie gebeurd. Een auto was er op het middaguur in een luchtkoker gereden die deel is van het ventilatiesysteem. Het voertuig stortte 10 meter diep naar beneden. Als bij wonder raakte de bestuurder, die onwel was geworden, maar licht gewond. De man kon zelfs nog op eigen kracht uit de zwaar beschadigde wagen klimmen. De takeldiensten hebben het wrak nu succesvol kunnen bergen. Deze winter mag geen enkele Britse dakloze nog op straat slapen. Die doelstelling heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Hij maakt van het thema een kernpunt van zijn beleid en trekt een bijkomend hulppakket van 102 miljoen pond uit. Zijn regering voorziet nu in totaal 440 miljoen om elke dakloze een verblijfplaats te bieden. De oppositie noemt het voornemen van Burnham compleet onhaalbaar. En ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld gaat werken als voetbalanalist. Niet in België, maar voor de BBC. Hij gaat er deel uitmaken van het nieuwe analistenteam van het legendarische Match of the Day. Samen met de Deense coach Thomas Frank mag hij als enige niet-Brit mee de wedstrijden van de Premier League analyseren. Alderweireld voetbalde 7 jaar in Engeland, even voor Southampton en daarna voor Tottenham. Het nieuwe seizoen in de competitie start vrijdag met Arsenal Coventry. In de nacht af en toe opklaringen, maar ook kans op flink veel regen. Het noodnummer 1722 blijft ook nog actief voor wateroverlast of eventuele stormschade. Overdag blijft het dan wisselvallig met minima van 15 tot 21 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: De energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Man, zit je goed.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: De grootste hits aller tijden. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: Salon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 1 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.

0: gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 2:00.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.